Bale, dit bale, balerijn. Bale, dit bale, balerijn. Bale, dit bale, balerijn.